Jij hebt geluisterd naar Glen Campbell en Bobby Gentry met die bekende Let It Be Me. Liza Minnelli, een van die wereldse bekendste vermaaklikheidssterre, het onlangs 80 geword. Ons volgende duet is Liza en die jazzlegende Tony Bennett, wat reeds jare gelede oorlede is, met Maybe This Time. Dit kom uit die musiekrolprent Cabaret. Hierdie opname is in 1995 gemaak en die video is beskikbaar op RSG se Facebookblad.

0: Luister hierdie week in radioteater na Groete van Tant Markie deur Paula Hartzenberg. Markie, ek wil jou graag voorstel, ontmoet Thomas Smit. Thomas, dit is my vrou Markie.
1: Aangename kennis, Thomas.
2: Aangename kennis? Is alles reg?
1: Ja, jammer. Ek het net een oomblik gedink, ek sien niemand anders voor my.
0: Groete van Tant Markie is opgevoer onder spelleiding van Marie Snyman.

Goetz en Misha Goetz, The Plan I Have For You. Dis die program Dis Gospel saam met my Jackie January. Onthou vir terugvoer of navraag, stuur jou e-pos na my jackie@rsg.co.za. Sanctus Real, today, tomorrow, forever.

Celtic Worship met Steph McLeod in Christ Alone. Onthou ons afspraak Sondag van 2 tot 3, dis gospel, saam met my Jackie January. Ons laaste lied van die eerste deel, een prachtige een van Maverick City Music. Naomi Rain en Israel Houghton, God Will Work It Out.

0: Kom raak nostalgies en luister na Duet. Saamgestel deur Ilse Skuurman. Sondagmiddag 10 Mei om 1 uur saam met my Christel Webjeberg.
1: This gospel.